mig, der var gårdsøjen.

0: Voor alle afstrijk, verrompeld of niet, één adres. Miekemoois Strijkhuis op Donderwijsloon. Of voor eens kijken op miekemuisstrijkhuis.be. En hij het anders van doen? Wacht! Van Kiezen tot wasparfums, Jeep, Geerstokskus, schoonheidsproducten. Je kent je zop niet bijzend of semmend. Een cadeau voor alle kleine zijn uw vrouw van doen. Of hij het goed te mogen met de divano's. Alwel ze, je moet alles niet zieken om hier weer goed te laten rieken.
1: Mieke Moos, altijd fris en oos.
2: Strijk.

Ja, hallo, het is hier met Dirk. Zet ik een radio. Straks gaan allemaal op een café zetten. Het is een hele plezante radio. Bedankt.

0: Het is in de Sound of Jern. En in onze studio muziek mogen... dat doen we wel toch suggereren.
1: Inderdaad, de Sanseveria-opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live-opnames met mixing en mastering van een full album... Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.

0: Matte toeren.
1: En je zult moeten zot zijn om nog eens bij te gaan als je ziet een winnik in de Spark in Kuipen.
2: En als je dat eind toch zet, pak dat de rekken wat zelf gebakken pistolees mee, hè.
3: De Spar in Winnik. Alle

2018 Stelfeer.

0: café.
1: Want Baai en Polé in Lierbeek doorgooi je zeker en vast agoestenven. Zowel weer te slopen, te zitten, te liggen of tangen. Voor alles hebben ze wel iets. En zelf ben zelfs met veel plezier als je niet weet wat kies. En Polé, Brusselstraat 25. Of zowel Dalleboon dat ze zeggen. In Lierbeek. En Polé,
0: Polé!

geven. Jeannette stoppa roelt 7 op 7. Een slang in ons aan en zet je dik maar op 9. Lotje mo Bram, wasp je er niet tegen. Ons botteke zoon, elm op onze kop. Al de zomer zijn we op ons best. Morbello's asta blieven er niet op een wespennest. Ver Jeannette.

veel tamtam. Gomme vernien of de vier en vlam. Met flessen zeestof voor het vaderland. Alles geven, dus worden brand.

0: plafond te gooien.
1: Hoor?
0: In de lavendelstroot. Ingrid en haar team stonden bij met rood en dood. En moest het nou nog niet gehoord hebben? Ah wel, ik kon dat nog een keer zeggen. Bij een plafond in de lavendelstroot.
2: Bij wie?
0: Bij Ingrid.
2: En hoor?
0: In de lavendelstroot. Aan plafond. Europaroten, eurdopkes en koptelefoons in duizende colleren tegen het lawaai. Ideaal dus voor haar klensje als nog een stoets tot te zien. Amplifon. En het naam.

0: Oei, oei, oei. Wat is dat, hè? Als u versnoeft, zeg.
1: Ja, jongen, ja. Een valling kapeken.
0: Goeiendoep. Daarmee zijn hij toch niet opgestoen? Zijn hij zo opgestoen?
1: Ja, ook, jongen. Naar hij opgestoen. Ik heb geen neuk toe, doorpeken.
0: Ja, maar ja. Dan moet jij niet eens iets doen. Heb je daarmee gewassen? Daarmee kan je toch niet gewassen, hè?
1: Wacht toe, jongens. Wacht. En piepen, hè, jong. Precies, ik kan haar pieken. Hé, hey, maar wat dan iets weer inschreven, hè?
0: Wie dat, hè?
1: Ah, boer de Dwie, hè?
0: Ah, godverdomme, boer Louis. Het is daarmee dat niet overgoed.
1: Oeh, wat hebben?
0: Ah ja, die medicamenten van dan, hè. Die zijn veel te flauw, hè.
1: Ja, zus. Allee, jong.
0: Ik heb het veel beter, jong, als ik een valling ken. Ik pak geen medicamenten, ik heb dat verzand uit naar peken.
1: Jo, wat weet je halen, hè, jong?

0: Hey, Pegen, is er eens. Moet je een keer zien lopen? Hij wil je zeker niet vanaf geroken.
1: Jongen, afdop. Ik doe, maar ja, zeg.
0: Och, toe, kom.
1: Maar ja, ik pak ik maar mijn dokument. Lekker als dat ze maar veren geschreven heeft.
0: Ik doe een hele wieltje hetzelfde. Hé, hey, en ik heb dan niet veren?
1: Joch, als ik van dat leven niet ziek, zeker.
0: Ah, ben ik? Hertekamp, hè, Pegen?
1: Hoe, Hertekamp? Is dat Jan Evel?
0: Nee, ik wakker. Hij hoort, hè.
1: Waar, hè, jong?
0: Al novenste, ze, in mijn garage, in de winter. Geloos ik een aftrouw.
2: Ja. Maar dat biesjes duurt te doen, hè.
0: Ja.
1: Dat is toch een wachteltje, jong.
0: Het boek dat liever niet, misschien.
1: Ja, maar ben hier, hè. Maar ja, dat ben hier, hè.
0: Ah, we vallen. Hé, hey, en tijna met dat kament nog. Hé, hey. Ze komen hem met tussen ballen.
1: Dat ben hier, hè.
0: Ah.
1: Ja, maar ja, wat kost een fles Hertekamp niet tegenwoordig?
0: Ah, jongen, dat kost zoveel niet, hè. Hé, en het smaakt nog leuk.
1: Zou je haar komen met jou tussenbouwen?
0: Joke, jongen, ik heb nog hoever.
1: Oh, geloof er niks af.
0: Hé, weet je wat, jong? Ga dat cheek, jong. En ik en niet. Ah, voilà.
3: Pierre Kop.

0: is
1: Boevekassa nummer 1. Altijd dagverse bereiding.
0: Ah ja, en welke in dat hè?
1: Balkjes in tomatensaus, stoofvlies, volle van satékes, vers tartaar, mooion, toch als een goed.
0: Frites.
1: Een echte carnavalsfrituur.
0: Ah jongen ja, het zijn zelf carnavalisten. En als je er binnen gaat, ziet eruit dat wel links of rechts een carnavalist of 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
1: Ja, plus genoeg in ieder geval. 34 plussen binnen en wel als dat goed weer is, 60 plussen boot op één terras. Alsjeblieft.
0: Frites.
1: Alle dogen open vanaf over 5, ooit genomen op woensdag en in het weekend.
0: Oeh, in het weekend niet?
1: Ah nee, want in het weekend kan je ze boeken.
2: Hoe poepen?
1: Nee, boeken. Voor allerhande evenementen, zowel privé als voor azo.
0: Info at britusfrietcatering.be. Ja, wat? Zeg hier een boeterham.
1: Nee, het zijn frieten, hè.
0: Britus.
1: Ook online bestellen mogelijk.

0: wil hier nachtergalen, plasje en tal van een grattenkoe in het midden van de stad. De schoenste juwelen of de beste aarlosjes, die vind je bij juwelier nachtergalen. En dat is een betoelboere praatje, hè. Als je passeert aan die schoenvitrine, spring gerust eens binnen. Want Dieter en Leen ontvangen alle met veel plezier. Zie je zomaar met jou door wat je gehaald echt geire wilt en geven een antwoord op al je vragen.
1: Diamanten, is dat van geslepen glas?
0: Nee. Voilà, je ziet het. Een antwoord op al je vragen.
2: Juwelier achterhalen. Van Dieter en Leen. Zelfbeladenheid.

Osta, osta, Hensdoor. De Volteupers, instappen. En al wie dat er niet op zit, pakt de volgende Daltemoer.

Peter Pot, alias Captain Pottepie, en zijn Pirates of the Fierce zijn mailen beut de Ninoviter op ziek naar had in de werd, om het draaglijke vocht bier voor altijd in hele bezit te hebben. Nu veel oerlogen en stermen te hebben meegemokt, vinden ze de schat en loten ze met een pot in dand het vloeiboor gaat naar binnen lopen. Schip alaaf! Schip alaaf!

0: café.
1: Want Baempolé in Lierbeek doorgooi je zeker en vast agoestenven. Zowel veer te slopen, te zitten, te liggen of tangen. Voor alles hebben ze wel iets. En zelf benazels met veel plezier als je niet weet wat kies. Baempolé, Brusselstraat 25. Of zowel Dalleboon dat ze zeggen. In Lierbeek. Baempolé, olé!

0: zeker dat er geen Jona Holder zijn.
1: Meneer, als het hier een
0: lekker zijn. En wat we weten, wel erop. Ze moet goed voor de altijd aanvullen. Of jongen.

0: die van Annemie? Of is ze niet meer goed?
1: Zij werd dringend touch om Iris Bamplifon te gooien.
0: Hoor?
1: In de lavendelstroot. Ingrid en haar team stonden aba met rood en dood. En moest het nou nog niet geurdemmen? Ah wel, ik kon dat nog een keer zeggen. Bamplifon in de lavendelstroot.
2: Bij wie?
1: Bij Ingrid.
2: En hoor?
1: In de lavendelstroot. Amplifon. Europaroten, eurdopkes en koptelefoons in duizenden koleren tegen het lawaai. Ideaal dus voor haar klensje als nog de stoets tot te zien. Amplifon. En het nou

0: familie, nachtergalen, plas in tal van en grattekoe in het midden van de stad. De schoonste juwelen of de beste aarloges, die vind je bij juwelier nachtergalen. En dat is een betoelboere praatje, hè. Als je passeert aan die schoon vitrine, spring gerust eens binnen. Want die er alleen ontvangen alle met veel plezier. Zie je zomaar met jou door wat je echt geire wilt en geven een antwoord op alle vragen.
1: Diamanten, is dat van geslepen glas?
0: Nee. Voilà, je ziet het. Een antwoord op alle vragen.
2: Juwelier achterhalen. Van Dieter en Lee. Zelfbelangrijkheid.

0: is
1: Boevekassa nummer 1. Altijd dagverse bereiding.
0: Nou ja, en welke in dat hè?
1: Balkjes in tomatensaus, stoofvlies, volle van satékes, vers tartaar, mooion, toch al zo goed.
0: Frites!
1: Een echte carnavalsfrituur.
0: Ah, ja, maar ja, het zijn zelf carnavalisten. En als je er binnen gaat, zit er altijd wel links of rechts een carnavalist of 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
1: Ja, plus genoeg in ieder geval. 34 plussen binnen en wel als dat goed weer is, 60 plussen boot op één terras. Alsjeblieft.
0: Frites!
1: Alle dogen open vanaf over 5, ooit genomen op woensdag en in het weekend.
0: Oeh, in het weekend niet?
1: Ah nee, want in het weekend kan je ze boeken.
2: Hoe poepen?
1: Nieuwe boeken. Voor allerhande evenementen, zowel privé als voor ASO.
0: Info at frites.frietcatering.be. Ja, wat? Nee, hier een boeterham.
1: Nee, het zijn frieten, hè.
0: Frites.
1: Ook online bestellen mogelijk.

0: Sleebatage, echt om alles, naked scotch. Om de dagelijkse sleer of politiek.
1: Kan in het leven al eens pikken. Ach kom jong, het zal wel likken.

Maurice. Well, de Gaaier is gewoon de beste café van heel stad. Met kluisjes van Inhof, het is alles over Oebel. Wat wil je meer hebben? Zeg dat het giga gezellig. Nee. De Gaaier is gewoon de beste café van heel stad. Zeg dat het giga gezellig.

0: Jacob. Als je wil feesten, komt hij maar rapé, Jali, zeg ik.
1: Fabeltjes. Al jaren werden er in Nino fabeltjes verteld. Een fabeltje hier, een fabeltje door. Waar sprokkelen al die fabeltjes bij je? Je weet er nog wat dat woord is? Daarom zal Stieken Trijk zijn fabeltjesboek eens open doen. En alle vertellen wat er echt van tel is in Nienhof. Drie dagen feest in stad.

0: Voor alle afstrijk, verrompeld of niet, één adres. Miekemoois Strijkhuis op Donderwaarsloon. Of voor eens kijken op miekemuis-strijkhuis.be. En heb je het anders van doen? Wacht! Van kiezen tot wasparfums, jeep, geerstokjes, schoonheidsproducten, gekend je zot niet bijzend of cement. Een cadeau voor alle kleine zijn uw vrouw van doen. Of hij iets goed te maken met de divano's? Alwel ze, je moet alles niet zieken om hier weer goed te laten rieken.
1: Miekemoois, altijd fris en oos.
2: Strijk.

0: 2 miljarder. Den precis nog kostingen en pilsken.
1: Ja, wil ik ook.
0: Oh, zie je doze? Er brandt nog licht precies. En wat is dat? Nog een slopersken?
1: Allee, ja, rap. Nog één tijd.

De rood in de Ardennen. Het is verdiend. 1, 2, 5, 9.

0: dit is Sound of Jern. En in onze studio muziek mogen... dat doen we wel toch suggereren.
1: Inderdaad, de Sanseveria-opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live-opnames met mixing en mastering van een full album... Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.

0: 9-11, I want to be in heaven.
1: Yep, la.
2: Jepla, dat was plezant, zeg. Hey, Gigi, wat ga je nog uitdoen?
3: Ah ja, Peken, ik kan bijzeg wel een tosjeke zingen eigenlijk.
2: Alleen tosjeken? Allee, ze zwieken.

hier. Want de Kaaier is gewoon de beste café van heel stad. Met kluisjesmiddel van Nienhof. Het is alle dagen open. Wat wil je meer hebben? Zeg dat het Giga gaat zijn. Nee. De Kaaier is gewoon de beste café van heel stad. Zeg dat het Giga gaat zijn.

En gisteren zat ik met de klein op mijn skeut. Hij vroeg me of dat woer was dat ik moest vechten tot oman dood. Ik keek hem in zijn ogen. Zijn carrière taart, die was o zo groot. En ik zong zacht deze refrein.

0: radio met een hoek af.
1: U kunt de moskee, luisteren ze naar een kw.

0: Verala strijk, verrompeld of niet? Eén adres, Miekemoes Strijkhuis op Donderwaarsloon. Of voor eens kijken op miekemuisstrijkhuis.be. En hij het anders van doen? Wacht! Van kiezen tot wasparfums, jeep, geerstokjes, schoonheidsproducten, gekend je zot niet bijzend of cement. Een cadeau voor alle kleine zijn uw vrouw van doen. Of hij het goed te maken met de divano's? Alwel ze, je moet alles niet zieken om hier weer goed te laten rieken.
1: Miekemoes, altijd fris en oors.
2: Strijk.

0: de Sound of Jern. En in onze studio muziek mogen. Dat doen we wel toch zo gern.
1: Inderdaad, de Sanseveria opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 in Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live opnames met mixing en mastering van een full album. Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.

0: Matte toeren. En je zult moeten zot zijn om nog eens bij te gaan als je ziet een winnik in de Spark in Kuipen.
1: En als je dat eind toch zet, pak dat op de rekken wat zelfgebakken pistolees mee, hè.
2: De Spar in Winnik. Alle dogen.

0: Oh, you stink, isn't it?
1: Well, say it wasn't it?
2: Oh, no, it's all mish.
3: La la la la la la la la la la la la.
4: Rust, jong. Ik wil hier gewoon wonen, hè. Ik ben naar die vuur, al talen in mijn kot. Met carnaval even dansken, springen, zuipen. En ik ne zot!
2: Och, jong, trek dan.

0: experience kun je verder me vliezen.
1: Maar filoeken, dat doet me bloezen.
0: Kom dan hier, dat ik het tegen mijn gelee trek.
1: Ai, als je moet rieken dat je gaat doet. En als ik eens kun verder kijkers.
0: Ah, godverdomme. Ondertussen zit je hier weer al om mijn gat. Ga ze staan,
1: ik? Ik ken mij nou toch. Ik ben er niet veel hoeken, hè.
0: Oh, zotte dus. Kom, we gaan een sloken placeren.
1: Niet, we gaan eerst ons dansken nog eens doen, hè.
2: Alle dansmariekes, op alle plus. Stoksken in haar hand, gat achterhoortje en tette verhoortje. Opdraaien. 1, 2, 3.

0: bederf niet.
1: Gegotje op de lampenkak, niet ooit hangen zeker.
0: En toch niet afhalven, hè, tot als je hoesting krijgt. Maar daar verstrand dat je zit.

0: Ella, kak of geen kak. De pot op.
1: Moet ik wel een keer iets zeggen? Komt allemaal goed overeen, my darling. One of the most beautiful things is me, my darling. Tsss.

0: Ons daasje zit je erop. Kom, geef ons hier nog iets. Betere stikken naar kleuten dan naar kleuten en stikken.
1: Nee, kom. We gaan slopen. Spoor dat kiesblokken. De proces is nog lang.

hier. Van de Kaaier is gewoon de beste café van heel stad. Met kluisjesmiddel van Inhof, het is alle dagen open. Wat wil je meer hebben? Zeg dat het giga gezellig. Nee. De Kaaier is gewoon de beste café van heel stad. Zeg dat het giga gezellig.

0: feesten. Merci, bedankt, bonjour. Ik blijf nog een week tours met een briefje van dokter.
1: Radio Menendoelkast.

0: Voor alle afstrijk, verrompeld of niet, één adres. Miekemoois Strijkhuis op Donderwijsloon. Of voor eens kijken op miekemuisstrijkhuis.be. En hij het anders van doen? Wacht! Van kiezen tot wasparfums, jeep, geerstokjes, schoonheidsproducten, gekentje zot niet bijzend of cement. Een cadeau voor alle kleine zijn uw vrouw van doen. Of hij het goed te mogen met de divano's? Alwel ze, je moet alles niet zieken om hier weer goed te laten rieken.
1: Mieke Moos, altijd fris en oors.
2: Strijk.

0: Tchutchek e o orfanato nós. Olha que era ver no da sencha va carnaval. Drado na nachnob de vlicht, ve de realitats. We trekken er op oots, we honder van deers, en als de kat van oos is.
1: Ja, ze is weg, ze is weg.
2: Ze is weg, ze is weg. Allee, kom toe, zorg dat spel hier mooi in hang.
1: Ja, want we hebben hier iets te vieren.
2: Ah ja, ah ja.
1: Zij gereed.
2: Jochie, ben gereed.
1: Zij gereed.
2: Per 20 jaar, per

0: jaar, het is hier niet, het is geen de bakken bier gevallen.
1: Allee, we zijn kleut nog mug.
0: Oh, weet je wat, ik weet een muziekje waarmee dat we zijn batterijs kunnen oplopen.
1: Ah ja?
0: Joze.
1: Huh? Dat kan ik.

0: Het is in de Sound of Jern. En in onze studio muziek mogen. Dat doen we wel toch suggereren.
1: Inderdaad, de Sanseveria-opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live-opnames met mixing en mastering van een full album. Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.

0: Kanino. Zet al morgen, want walen zijn hier weer. Vier en gros. Stelt Jeannette nog maar uit alle veden.
1: Madde.
0: De wettels on fire.

Veer gerekt, zit erop. Even talen wat gesmokt. Zijn aangereed verdekte werk. Want we zijn hier met onze deugdscootel.

hier. De kaasje is gewoon de beste café van heel stad. Met kluisjesmiddel van Inhof. Het is alle dagen open. Wat wil je meer hebben? Zeg dat het Giga gezegd heb. De kaasje is gewoon de beste café van heel stad. Zeg dat het Giga gezegd heb.

0: zij je opgestoond met een schiere riggen, zwoorvoeten of een natte kop? Of wil dat gewoon eens goed laten swanjeren? Bestel jij dan gaan een massage.
1: Welkom aan Oostveren Massage Bator.

0: Voor alle aanstrijk, verrompeld of niet, één adres. Miekemoois Strijkhuis op Donderwijsloon. Of voor eens kijken op miekemuisstrijkhuis.be. En hij het anders van doen? Wacht! Van Kiezen tot wasparfums, Jeep, Geerstokskus, schoonheidsproducten. Je kent je zot niet bijzend of cement. Een cadeau voor alle kleine zijn uw vrouw van doen. Of hij het goed te maken met de divano's. Alwel ze, je moet alles niet zieken om hier weer goed te laten rieken.
1: Mieke Moos, altijd frisse noos.
2: Strijk.
3: Een schaal zit een woosje, het werd een rennen woosje. Ons schoonien of zijn stad, oon de beurde van Denner, kent moeilijke tijden. Weinig steden die ons benijden. Kennen we er eens goed met lachen loter, of vallen die al in het water?

0: Het is in de Sound of Jern. En in onze studio muziek mogen. Dat doen we wel toch suggereren.
1: Inderdaad, de Sanseveria-opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 in Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live-opnames met mixing en mastering van een full album, bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.

0: Overklist, een lieke schrijven. Met Draman, dat is hoe rap gewoon. Als er toch ook om de stallion bebieken. En de rest weer niks kunnen doen. Is dat geen riet, moet je juist toch zingen. Alle man op zijn gemak. Tot als er riet onder tekst wilt wringen.
1: Oh, je niet beter, het is gepakt.
0: Ik kaaf maar in. Bart op mijn tan. Martijn ineens. Voort!

0: Godverdomme. Het zit hier venervol met van die volbistjes. Ostas Pudja, pakt eens dan een vliegenvanger.
1: Wat? Welke vanger?
0: Ah, dan aan het trikken. Daarmee zijn ze direct dood.
1: Ai, maskoop. Zijn batterie zijn venair plat.
0: Dat min je nou toch niet? Ik heb het dan nog zo gezegd. Lot je batterie op. Monieën teppen. Maar nou zitten we er hier mee, hè?
1: Ai.

0: Bayern Polé in Lierbeek door je zeker en vast Auguste fan. Zowel veer te slopen, te zitten, te liggen of tangen, voor alles hebben ze wel iets. En zelf ben zelfs met veel plezier als je niet weet wat kiezen. Bayern Polé, Brusselstraat 25, of zowel Dalleboon dat ze zeggen, in Lierbeek. Bayern Polé, olé!
1: Radio Ninove, nieuws.
2: In Brussel hebben de 27 staatshoofden en regeringsleiders van de Europese Unie een akkoord bereikt over het nieuwe defensieplan. De Europese Commissie had dat plan deze week al aangekondigd. Details zijn nog niet bekend. Er is ook een akkoord over extra steun aan Oekraïne, maar daarover is beslist zonder Hongarije, want dat blijft dwars liggen. Intussen is trouwens een nieuwe ontmoeting bevestigd tussen Oekraïne en de VS. Die vindt volgende week plaats in Saudi-Arabië. Bij de instorting van de brug over het centrumkanaal langs de E42-snelweg in La Louvière is uiteindelijk één iemand omgekomen. De brug stortte in tijdens de afbraakwerken. Een van de arbeiders belandde in het kanaal en is later aan zijn verwondingen overleden. Het is nog onduidelijk wat de instorting heeft veroorzaakt. De hoogbejaarde man die vorige week 3 medebewoners doodde in een woonzorgcentrum in Dentergem kan ook niet blijven in de gevangenis van Merksplas. Hij was op vraag van zijn advocaten uit de gevangenis van Gent gehaald, omdat Merksplas een afdeling heeft voor gespecialiseerde zorg. Om medische redenen gaat de dader nu naar de ziekenboeg van de gevangenis in Brugge. Zijn aanhouding is deze week met een maand verlengd. Patrick Lefevre is weer thuis na een nacht in het ziekenhuis. De voormalige manager van wielerploeg Quickstep was plots onwel op restaurant, wellicht na een plotse bloeddrukval. Hij is 70. Eind vorig jaar stopte Lefevre als CEO van de ploeg. In een paar keer uitstel is de nieuwe Europese draagraket Ariane 6 dan toch met succes gelanceerd.
3: 3, 2, 1, top! Allumage 2 SR, décollage!
2: Vanop de Europese ruimtebasis Kourou in Frans-Guyana is de raket begonnen aan een eerste commerciële vlucht. Ariane 6 brengt een Franse militaire observatiesatelliet in de ruimte. Het systeem moet Europa minder afhankelijk maken van bedrijven als SpaceX van Elon Musk. Helder en droog met ook in de ochtend al de eerste zon. De kust haalt 16 graden, het binnenland dan zelfs 18 graden. Ook het weekend is zonnig, begin volgende week opnieuw wisselvalliger.

Ja, hallo, het is hier met Dirk. Zet ik een keer radio. Straks gaan allemaal op een café zetten. Het is een hele plezante radio. Bedankt.

0: om Iris Baanplafond te gooien.
1: Hoor?
0: In de Lavendelstraat. Ingrid en haar team stonden baan met rood en dood. En moest het nou nog niet gehoord hebben? Ah wel, ik kon dat nog een keer zeggen. Baanplafond in de Lavendelstraat.
2: Bij wie?
0: Bij Ingrid.
2: En hoor?
0: In de Lavendelstraat. Amplifon. Europarouten, eurdopkes en koptelefoons in duizenden kolleren tegen het lawaai. Ideaal dus voor haar klensje als nog een stoets tot te zien. Amplifon. En het nou

0: juwelier Nachtergalen, plas in tal van een gratte koe in het midden van de stad. De schoenste juwelen of de beste horloges, die vind je bij juwelier Nachtergalen. En dat is een betoelboere praatje, hè. Als je passeert aan die schoenvitrine, spring gerust eens binnen. Want ieder en alleen ontvangen alle met veel plezier. Zie je zomaar met jou door wat je echt geren wilt en geven een antwoord op al je vragen.
1: Diamanten? Is dat van geslepen glas?
0: Nee. Voilà, je ziet het. Een antwoord op al je vragen.
2: Juwelier achterhalen. Van Dieter en Lee. Zelfbelangrijkheid.

0: is Boevenkassa nummer 1. Altijd dagverse berading.
1: Ah ja, en welke in dat?
0: Balkjes in tomatensaus, stoofvlies, volle van satékes, vers tartaar, mooion, toch als een goed.
1: Frites.
0: Een echte carnavalsfrituur.
1: Ah ja, maar ja, het zijn zelf carnavalisten. En als je er binnen gaat, ziet er altijd wel links of rechts een carnavalist of 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
0: Ja, plus genoeg in ieder geval. 34 plussen binnen en wel als dat goed weer is, 60 plussen boot op één terras. Alsjeblieft.
1: Frites.
0: Alle dogen open vanaf al voor 5, ooit genomen op woensdag en in het weekend.
1: Oeh, in het weekend niet?
0: Ah nee, want in het weekend kun je ze poepen.
2: Oeh, poepen.
0: Nieuwe boeken. Voor allerhande evenement, zowel privé als voor azo.
1: Info at britusfrietcatering.be. Ja, wat? Nee, hier een boeteram.
0: Nee, het zijn frieten, hè.
1: Britus.
0: Ook online bestellen mogelijk.
3: Ah, kus.

0: Well, the Closet is ruined. The beste café van heel stad. Met Closet met de Vanino. Het is alles over Uber. Wat wil je meer hebben? Zeg dat het Giga gaat zetten. De Closet is ruined. De beste café van heel stad. Zeg dat het Giga gaat zetten.
1: Radio Ninove. Nieuws.
2: In Brussel hebben de 27 staatshoofden en regeringsleiders van de Europese Unie een akkoord bereikt over het nieuwe defensieplan. De Europese Commissie had dat plan deze week al aangekondigd. Details zijn nog niet bekend. Er is ook een akkoord over extra steun aan Oekraïne, maar daarover is beslist zonder Hongarije, want dat blijft dwars liggen. Intussen is trouwens een nieuwe ontmoeting bevestigd tussen Oekraïne en de VS. Die vindt volgende week plaats in Saoedi-Arabië. Bij de instorting van de brug over het Centrumkanaal langs de E42 snelweg in La Louvière is uiteindelijk één iemand omgekomen. De brug stortte in tijdens de afbraakwerken. Een van de arbeiders belandde in het kanaal en is later aan zijn verwondingen overleden. Het is nog onduidelijk wat de instorting heeft veroorzaakt. De hoogbejaarde man die vorige week 3 medebewoners doodde in een woonzorgcentrum in Dentergem kan ook niet blijven in de gevangenis van Merksplas. Hij was op vraag van zijn advocaten uit de gevangenis van Gent gehaald, omdat Merksplas een afdeling heeft voor gespecialiseerde zorg. Om medische redenen gaat de dader nu naar de ziekenboeg van de gevangenis in Brugge. Zijn aanhouding is deze week met een maand verlengd. Patrick Lefevre is weer thuis na een nacht in het ziekenhuis. De voormalige manager van wielerploeg Quickstep was plots onwel op restaurant, wellicht na een plotse bloeddrukval. Hij is 70. Eind vorig jaar stopte Lefevre als CEO van de ploeg. In een paar keer uitstel is de nieuwe Europese draagraket Ariane 6 dan toch met succes gelanceerd.
3: 3, 2, 1, top! Allumage 2 SR, décollage!
2: Vanop de Europese ruimtebasis Kourou in Frans-Guyana is de raket begonnen aan een eerste commerciële vlucht. Ariane 6 brengt een Franse militaire observatiesatelliet in de ruimte. Het systeem moet Europa minder afhankelijk maken van bedrijven als SpaceX van Elon Musk. Helder en droog met ook in de ochtend al de eerste zon. De kust haalt 16 graden, het binnenland dan zelfs 18 graden. Ook het weekend is zonnig, begin volgende week opnieuw wisselvalliger.

maar laat van huilen te zien. Door hem een weile lang op gewacht. En wat hem heurt, we hebben een monument. Dat weet. Maar toe vuschelijk dat hij bezig zit. Weile zijn vier op huilen.

Melkus al een moe. Ziet er nou ooit alsof dat je gewoon al hier goed amuseert? Amuseert er gewoon al hier wat? Of dat je gewoon al hier wat amuseert? Wel, zal eens vertellen hoe voor dat kier dat kiek me geamuseerde. Dat was eens met carnaval op een maandagnacht. En de DJ-tijn, die maakte hun de mensen zot. En als ik zeg zot, dan bedoel ik ook zot. En weet je de reden waarom dat ze volgens mij allemaal zo zot kreeg? Dat was door zo'n dikke sporen.

0: Ворон! Бош!
1: Данс! Op XTC, Witkap en Lijntje C.

0: Verlaag strijk, verrompeld of niet? Eén adres, Miekemoes Strijkhuis op Donderwaarsloon. Of voor eens kijken op miekemuisstrijkhuis.be. En hij het anders van doen? Wacht! Van kiezen tot wasparfums, jeep, geerstokjes, schoonheidsproducten, gekend je zot niet bijzend of cement. Ik had ook een virale kleine zijn vrouw dan doen. Of hij het goed te maken met de divano's? Alwel ze, je moet alles niet zieken om hier weer goed te laten rieken.
1: Mieke Moos, altijd fris en oos.
2: Strijd.
3: Waar is toch niet wanneer al te zomen?
4: Van Touch. Werken we van smeres tot zomers. Van Touch en mijn nichter. En Tijn weer zat. Van Touch zitten we op ons hat. Van Touch geklok, van Touch gezoog. Maar door commandeer. Want we gaan er allemaal weer.

Nieuws sport af. Alles was kuren. We zijn de Giel. We kennen ons vak. Alles gegeven. Liters gekapt. Alles kunnen zwaaien. Niks geverklapt. Waar mijn carnaval gemist. Ja, echt geweldig.

0: Gisbergs kan te toeren.
1: En je zou moeten zot zijn om nog naar Gisberg te gaan, als je ziet een winnik in de Spark in Kuipen.
2: En als je dat in toch zet, pak dat op de rekken wat zelfgebakken pistolees mee ook, hè.
3: De Spar in Winnik. Alle dagen open, behalve als het toe is.
4: Dit is de Sound of Jern. En in onze studio muziek mogen. Dat doen we wel toch suggeren.
5: Inderdaad, de Sanseveria opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live opnames met mixing en mastering van een full album. Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.

0: de moment van het jaar. De tijd dat we ons kunnen schminken en verkleden. De kloon uithangen en met elkaar leggen.
1: 1, 2, 3.

alias Captain Pottepie en zijn Pirates of the Fierce Commission zijn mailen buit de Ninoviter op ziek naar Haddendemert om het draaglijke vocht bier voor altijd in hele bezit hebben. Nu veel oerlogen en stermen temmen meegemokt, vinden ze de schat en loten ze met een pot in dand het vloeiboorgaat naar binnen lopen. Skip balaaf! Skip balaaf!

0: café.
1: Want Baempolé in Lierbeek voor je zeker en vast agoestefan. Zowel veer te slopen, te zitten, te liggen of tangen. Voor alles hebben ze wel iets. En zelf benazels met veel plezier als je niet weet wat kiezen. Baempolé, Brusselstraat 25. Of zowel Dalleboon dat ze zeggen. In Lierbeek. Baempolé, olé!

0: zieken, dat er geen Jonahouders zijn.
1: Meneer,
0: als we hier de weg zijn. En wat we weten wel erop, ze moet goed voor de melk en de aanvoer. Oh, jongen, wat zijn

0: om Iris Baanplafond te gooien.
1: Hoor?
0: In de Lavendelstroot. Ingrid en haar team stonden aba met rood en dood. En moest het nou nog niet gehoord hebben? Ah wel, ik kon dat nog een keer zeggen. Baanplafond in de Lavendelstroot.
2: Bij wie?
0: Bij Ingrid.
2: En hoor?
0: In de Lavendelstroot. Amplifon. Europarouten, eurdopkes en koptelefoons in duizenden collieren tegen het lawaai. Ideaal dus voor haar klensje als nog een stoet tot te zien. Amplifon. En het nou

0: Juwelieren achterhalen, plas in tal van een gratte koe in het midden van de stad. De schoenste juwelen of de beste aarloges, die vind je bij Juwelieren achterhalen. En dat is een betoelboere praatje, hè. Als je passeert aan die schoenvitrine, spring gerust eens binnen. Want Dieter en Leen ontvangen alle met veel plezier. Zie je zomaar met jou door wat je gehaal echt geire wilt en geven een antwoord op al je vragen.
1: Diamanten? Is dat van geslepen glas?
0: Nee. Voilà, je ziet het. Een antwoord op al je vragen.
2: Juwelier achterhalen. Van Dieter en Leen. Zelfbelangrijkheid.

0: is...
1: Bovenkassa nummer 1. Altijd dagverse bereiding.
0: Ah ja? En welke in dat, hè?
1: Balkjes in tomatensaus, stoofvlies, volle van satékes, vers tartaar, mooion, toch als een goed.
0: Frites!
1: Een echte carnavalsfrituur.
0: Ah jongen, ja, het zijn zelf carnavalisten. En als je er binnen gaat, zit er altijd wel links of rechts een carnavalist of 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
1: Ja, plosje genoeg in ieder geval. 34 plosjes binnen en wel als dat goed weer is, 60 plosjes boot op één terras, alstublieft.
0: Frites!
1: Alle dagen open, vanaf half 5, ooit genomen op woensdag en in het weekend.
0: Oeh, in het weekend niet?
1: Ah nee, want in het weekend kan je ze poepen.
2: Hoe poepen?
1: Nieuwe boeken. Voor allerhande evenementen, zowel privé als terras ook.
0: Info at britisfrietcatering.be. Ja, wat? Zeg hier een boeterham.
1: Nee, het zijn frieten, hè.
0: Britis.
1: Ook online bestellen mogelijk.

0: Hoi.
1: Hey. Wat zijn we niet nou, Dikke?
2: Ja, maar ja, nee. Heb je man dan een keer gezien, hè?
1: Hey. Maar die zit niet allemaal zonder slash nog.
2: Skabroeders, hè, man. Want
1: nee.
2: Die zitten.
1: Maar de Van Veren stond allemaal schoon, ik zeg.
2: Moet een mooie schoen nooit doen, hè, aan mee binnenkomen.
1: Dat is niet een moskee, zeker?
2: Maar die mannen zitten niet op een blote voet, dat zeg.
1: Maar ziet dan een roos Siemens aan boord?
2: Ze zitten niet allemaal met de hat naar roos.
1: Hey, we gaan doen. Oh, pas op, want dan is het kom.
2: We gaan een vriendelijk doen, kom.
1: Jong.
2: Ga maar lachen.
1: Zijn toffe jongens, hè.
2: Goed, jongens, ga lachen.
1: Laat ons
2: aan het boord, hè.
1: Ja, kom.
2: We gaan weer achteruit
1: stappen.
2: Lachen, lachen, lachen. Ja, ja. Zijn vingeren kan wijzen.
1: Dat is hebben nog boete gewoon, want dat voor die anders
2: niet. Maar nog de keer komen niet van en ik heb binnen. Salut, jongens.
1: Jongen, ja, jongens.

0: Ja, wat is dat hier allemaal? Ja, ik weet niet, zijn muggen in hier binnen, zeg. Allee, waar je dat man al stop kunnen, gewoon.
1: Ja? En dan al geweten, jongens. Mijn maat toestje dat je een hoer bent, hè.
0: Ja, dat zou wel zijn. De skippen zijn kleuter, ja. En boy.
2: Hoi, wat is dat hier? Dan zijn we niet op de markt, zeker?
3: En de kieken maar neugen naar hoeven getrokken.
2: Nee, maar, wat verkopen die man hier allemaal eens?
3: Ja, die vliegen dan ik als hier op dat vier zijn, hè.
2: Ja, die verkopen dan nog leuk, hè.
3: Ga dan nog op één, hè, Fleet. Als ik een roosje
2: moet.
3: Ja, mannen, jongen. Hey, echt een hoer,
2: hè. Dat volk, mannen, jongen. Wat is dat hier?
3: Ik heb een roosje, mannen, jongen.
2: Jongen, jongen, hé.
3: Schiet ik hem uit niet, maar kom.
2: Toet ik hem schroet? Ik durf dat zeggen. Nee, mogen dat maar weg zeggen, want mijn toosman kan hij nog hertrekken.
3: Jongen, ja, jongens.

0: Bayern Polé in Lierbeek door voor je zeker en vast Auguste fan. Zowel veer te slopen, te zitten, te liggen of tangen, voor alles hebben ze wel iets. En zelf ben als met veel plezier als je niet weet wat kiezen. Bayern Polé, Brusselstraat 25, of zowel Dalleboon dat ze zeggen, in Lierbeek. Bayern Polé, olé!
1: Radio Ninove, nieuws.
2: In Brussel hebben de 27 staatshoofden en regeringsleiders van de Europese Unie een akkoord bereikt over het nieuwe defensieplan. De Europese Commissie had dat plan deze week al aangekondigd. Details zijn nog niet bekend. Er is ook een akkoord over extra steun aan Oekraïne, maar daarover is beslist zonder Hongarije, want dat blijft dwars liggen. Intussen is trouwens een nieuwe ontmoeting bevestigd tussen Oekraïne en de VS. Die vindt volgende week plaats in Saudi-Arabië. Bij de instorting van de brug over het Centrumkanaal langs de E42 snelweg in La Louvière is uiteindelijk één iemand omgekomen. De brug stortte in tijdens de afbraakwerken. Een van de arbeiders belandde in het kanaal en is later aan zijn verwondingen overleden. Het is nog onduidelijk wat de instorting heeft veroorzaakt. De hoogbejaarde man die vorige week 3 medebewoners doodde in een woonzorgcentrum in Dentergem kan ook niet blijven in de gevangenis van Merksplas. Hij was op vraag van zijn advocaten uit de gevangenis van Gent gehaald, omdat Merksplas een afdeling heeft voor gespecialiseerde zorg. Om medische redenen gaat de dader nu naar de ziekenboeg van de gevangenis in Brugge. Zijn aanhouding is deze week met een maand verlengd. Patrick Lefevre is weer thuis na een nacht in het ziekenhuis. De voormalige manager van wielerploeg Quickstep was plots onwel op restaurant, wellicht na een plotse bloeddrukval. Hij is 70. Eind vorig jaar stopte Lefevre als CEO van de ploeg. In een paar keer uitstel is de nieuwe Europese draagraket Ariane 6 dan toch met succes gelanceerd.
3: 3, 2, 1, top! Allumage 2 SR, décollage!
2: Vanop de Europese ruimtebasis Kourou in Frans-Guyana is de raket begonnen aan een eerste commerciële vlucht. Ariane 6 brengt een Franse militaire observatiesatelliet in de ruimte. Het systeem moet Europa minder afhankelijk maken van bedrijven als SpaceX van Elon Musk. Helder en droog met ook in de ochtend al de eerste zon. De kust haalt 16 graden, het binnenland dan zelfs 18 graden. Ook het weekend is zonnig, begin volgende week opnieuw wisselvalliger.

0: die van Annemie?
1: Of is ze niet meer goed?
0: Zij werd dringend uit om Iris Bamplifon te houden.
1: Waar?
0: In de Lavendelstraat. Ingrid en haar team stonden bij met rood en dood. En moest het nou nog niet gehoord hebben? Ah wel, ik kon dat nog een keer zeggen. Bamplifon in de Lavendelstraat.
2: Bij wie?
0: Bij Ingrid.
2: En waar?
0: In de Lavendelstraat. Amplifon. Europarouten, uurdopjes en koptelefoons in duizenden kolleren tegen het lawaai. Ideaal dus voor haar klensje als nog de stoets tot te zien. Amplifon. En het nou

0: O Stefanie?
1: Ah, o Zeveske Prins?
0: Ajut, dat zijn vriezen. Op mijn wagen, van de Giel, nog niet de fix.

0: Juwelier, nachtergalen, plas en tal van een gratte koe in het midden van de stad. De schoenste juwelen of de beste aarloges, die vind je bij Juwelier Nachtergalen. En dat is een betoelboere praatje, hè. Als je passeert aan die schoen vitrine, spring gerust eens binnen. Want die er alleen ontvangen alle met veel plezier. Zie je zomaar met jou door wat je echt geire wilt en geven een antwoord op alle vragen.
1: Diamanten, is dat van geslepen glas?
0: Nee. Voilà, je ziet het. Een antwoord op alle vragen.
2: Juwelier achterhalen. Van Dieter en Lee. Zelfbelangrijkheid.

0: nummer 1. Altijd dagverse bereiding.
1: Nou ja, en welke in dat, hè?
0: Balkjes in tomatensaus, stoofvlies, volle van satékes, vers tartaar, mooion, toch al zo goed.
1: Frites.
0: Een echte carnavalsfrituur.
1: Ah, ja, maar ja, het zijn zelf carnavalisten. En als je er binnen gaat, ziet er altijd wel links of rechts een carnavalist of 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
0: Ja, plus genoeg in ieder geval. 34 plusjes binnen en van als dat goed weer is, 60 plusjes boot op één terras. Alsjeblieft.
1: Frites.
0: Alle dogen open vanaf over 5, ooit genomen op woensdag en in het weekend.
1: Oeh, in het weekend niet?
0: Ah nee, want in het weekend kan je ze boeken.
2: Hoe poepen?
0: Nieuwe boeken. Voor allerhande evenementen, zowel privé als voor azo.
1: Info at frites.frietcatering.be. Ja, wat? Nee, hier een boeterham.
0: Nee, het zijn frieten, hè.
1: Frites.
0: Ook online bestellen mogelijk.

0: is plezier.
1: Wel, de Kaaier is gewoon de beste café van heel stad. Met klasjesmiddel van Nino, het is alle dagen open. Wat wil je meer hebben? Zeg dat het giga gezellig. De Kaaier is gewoon de beste café van heel stad. Zeg dat het giga gezellig.

En gisteren zat ik met de klein op mijn skeut. Hij vroeg me of dat woer was dat ik moest vechten tot oma aan duid. Ik keek hem in zijn ogen. Zijn carrière taart, die was o zo groot. En ik zong zacht deze refrein.

0: Radio met een hoekas.
1: U kunt de moskee, luisteren zonder een kw.

0: Voor alle afstrijk, verrompeld of niet, één adres. Miekemoes Strijkhuis op Donderwaarsloon. Of voor eens kijken op miekemuisstrijkhuis.be. En hij het anders van doen? Wacht! Van kiezen tot wasparfums, jeep, geerstokjes, schoonheidsproducten, gekentje zop niet bijzend of cement. Een cadeau voor alle kleine zijn uw vrouw van doen. Of hij het goed te maken met de divano's? Alwel ze, je moet alles niet zieken om hier weer goed te laten rieken.
1: Mieke Moos, altijd fris en oos.
2: Strijk.

0: de Sound of Jern. En in onze studio muziek mogen. Dat doen we wel toch suggereren.
1: Inderdaad, de Sanseveria-opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 in Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live-opnames met mixing en mastering van een full album, bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.

Jongens, hey, weet je maar iemand ooit dat flesje nu al naar stapel?

0: Café.
1: Want Baanpolé in Lierbeek doorgooi je zeker en vast Auguste van. Zowel veer te slopen, te zitten, te liggen of tangen. Voor alles hebben ze wel iets. En zelf ben zelfs met veel plezier als je niet weet wat kiezen. Baanpolé, Brusselstraat 25. Of zowel Dalleboon dat ze zeggen. In Lierbeek. Baanpolé.
0: Olé.

0: die van Annemie?
1: Of heeft ze niet meer goed?
0: Zij werd dringend uit om Iris Bamplifon te houden.
1: Hoor?
0: In de Lavendelstraat. Ingrid en haar team stond daarbij met rood en dood. En moest het nou nog niet gehoord hebben? Ah wel, ik kon dat nog een keer zeggen. Bamplifon in de Lavendelstraat.
2: Bij wie?
0: Bij Ingrid.
2: En hoor?
0: In de Lavendelstraat. Amplifon. Europarouten, eurdopkes en koptelefoons in duizenden koleren tegen het lawaai. Ideaal dus voor haar klensje als nog een stoets tot te zien. Amplifon.

0: Oei, oei, oei. Wat is dat, hè? Als u versnoeft, zeg.
1: Ja, jongen, ja. Een valling kapeken.
0: Goeiendoep. Daarmee zijn je toch niet opgestoen? Zijn je zo opgestoen?
1: Ja, ook, jongen. Naar je opgestoen. Ik heb geen toe door peken.
0: Ja, maar ja. Dan moet je niet eens iets doen. Heb je daarmee wassen? Daarmee kun je toch niet wassen, hè?
1: Och, toe, jongens. Wacht. En piepen, hè, jong. Precies, ik kan haar pieken. Ja, je mag dan iets weer inschrijven, hè.
0: Wie dat, hè?
1: Ah, Boer de Dwie, hè.
0: Ah, godverdomme, Boer Louis. Had je zo mee dat niet overgoed?
1: Oeh, wat dat?
0: Ah ja, die medicamenten van dan, hè. Die zijn veel te flauw, hè.
1: Ja, zust. Allee, jong.
0: Ik heb het veel beter, jong, als ik hem vallen kan. Ik pak geen medicamenten, ik heb dat verzand uit naar peken.
1: Jo, wat weet je halen, hè, jong.

0: pegen is, er is. Moet je een keer zien lopen? Ga wil je zeker niet vanaf geroken?
1: Jongen, afdop. Ik doe, maar ja, zeg.
0: Och, toe, kom.
1: Maar ja, ik pak ik maar met dat kamen. Lekker dat ze maar veren geschreven heeft.
0: Ik doe een hele wieltje hetzelfde. Hé, hey, en ik ken dat niet veren?
1: Joch, had ik van dat leven niet ziek, zeker?
0: Ah, ben ik? Hertekamp, hè, pegen?
1: Oeh, Hertekamp. Is dat Jean Evel?
0: Nee, kwaker. Hij hoort, hè.
1: Waar, hè, jong?
0: Al novenste zit in mijn garage, hè. In de winter. Een loezeken of trouw?
2: Ja. We gaan biesjes uit te doen, hè.
0: Ja.
1: Dat kost toch al wat geld, jong.
0: Het boek dat liever niet, misschien.
1: Ja, maar banien, hè. Maar ja, ja, banien, hè.
0: Ah, we vallen. Hé, hey, en ten aan met dat kament nog. Hé, hey. Ze komen hem met tussenballen.
1: Ja, banier, hè.
0: Ah.
1: Jong, maar ja, wat kost een fles Hertekamp niet tegenwoordig?
0: Ah, jongen, dat kost zoveel niet, hè. Hé, hey, en smok nog leuk.
1: Ze gaan komen met een bouwen.
0: Joke, jongen, nee, ik heb nog hoeven.
1: Oh, geloof er niks af.
0: Hé, hey, weet je wat, jong? Ga ze cheek, jong. En ik ken niet. Ah, voilà.
3: Ja, rak op.
4: Ja, rak op. Ja, rak op.

0: is...
1: Bovenkassa nummer 1. Altijd dagverse bereiding.
0: Ah ja? En welke in dat, hè?
1: Balkjes in tomatensaus, stoofvlies, volle van satékes, vers tartaar, mooion, toch als een goed.
0: Frites!
1: Een echte carnavalsfrituur.
0: Ah ja, maar ja, het zijn zelf carnavalisten. En als je er binnen gaat, ziet er altijd wel links of rechts een carnavalist of 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
1: Ja, plus genoeg in ieder geval. 34 plussen binnen en wel als dat goed weer is, 60 plussen boot op één terras. Alsjeblieft.
0: Frites!
1: Alle dogen open vanaf over 5, ooit genomen op woensdag en in het weekend.
0: Oeh, in het weekend niet?
1: Ah nee, want in het weekend kan je ze poepen.
2: Oeh, poepen.
1: Nieuwe boeken. Voor allerhande evenementen, zowel privé als verras ook.
0: Info at britisfrietcatering.be. Ja, wat? Hier een boeterham.
1: Nee, het zijn frieten, hè?
0: Britis.
1: Ook online bestellen mogelijk.

0: juwelier nachtergalen, plas en tal van een grattekoe in het midden van de stad. De schoenste juwelen of de beste aarloges, die vind je bij juwelier nachtergalen. En dat is een betoelboere praatje, hè. Als je passeert aan die schoenvitrine, spring gerust eens binnen. Want ieder en alleen ontvangen alle met veel plezier. Zie je zomaar met jou door wat je gehaald echt geire wilt en geven een antwoord op al je vragen.
1: Diamanten, is dat van geslepen glas?
0: Nee. Voilà, je ziet het. Een antwoord op al je vragen.
2: Juwelier achterhalen. Van Dieter en Lee. Zelfbelangrijkheid.

0: Godverdomme, godverdomme. Het zit hier venervol met van die volbistjes. Ostas Puja, pakt eens dan een vliegenvanger.
1: Wat? Welke vanger?
0: Ah, dan aan het trikken. Daarmee zijn je direct dood.
1: Ai, maskoop, zijn batterie zijn venair plat.
0: Dat min je nou toch niet? Ik heb het dan nog zo gezegd. Lot je batterie's op. Monieën, teppen. Maar nou zitten we er hier mee, hè?
1: Ai, ai, ai, zangen hier.

0: café.
1: Want Baen Polé in Lierbeek doorgooi je zeker en vast aan goeste van. Zowel veer te slopen, te zitten, te liggen of tangen. Voor alles hebben ze wel iets. En zelf benazels met veel plezier als je niet weet wat kies. Baen Polé, Brusselstraat 25. Of zowel Dalleboon dat ze zeggen. In Lierbeek. Baen Polé.
2: Radio Ninove, nieuws.
3: In Brussel hebben de 27 staatshoofden en regeringsleiders van de Europese Unie een akkoord bereikt over het nieuwe defensieplan. De Europese Commissie had dat plan deze week al aangekondigd. Details zijn nog niet bekend. Er is ook een akkoord over extra steun aan Oekraïne, maar daarover is beslist zonder Hongarije, want dat blijft dwars liggen. Intussen is trouwens een nieuwe ontmoeting bevestigd tussen Oekraïne en de VS. Die vindt volgende week plaats in Saudi-Arabië. Bij de instorting van de brug over het centrumkanaal langs de E42 snelweg in La Louvière is uiteindelijk één iemand omgekomen. De brug stortte in tijdens de afbraakwerken. Een van de arbeiders belandde in het kanaal en is later aan zijn verwondingen overleden. Het is nog onduidelijk wat de instorting heeft veroorzaakt. De hoogbejaarde man die vorige week 3 medebewoners doodde in een woonzorgcentrum in Dentergem, kan ook niet blijven in de gevangenis van Merksplas. Hij was op vraag van zijn advocaten uit de gevangenis van Gent gehaald, omdat Merksplas een afdeling heeft voor gespecialiseerde zorg. Om medische redenen gaat de dader nu naar de ziekenboeg van de gevangenis in Brugge. Zijn aanhouding is deze week met een maand verlengd. Patrick Lefevre is weer thuis na een nacht in het ziekenhuis. De voormalige manager van wielerploeg Quickstep was plots onwel op restaurant, wellicht na een plotse bloeddrukval. Hij is 70. Eind vorig jaar stopte Lefevre als CEO van de ploeg. In een paar keer uitstel is de nieuwe Europese draagraket Ariane 6 dan toch met succes gelanceerd.
4: 3, 2, 1, top! Allumage 2 SR, décollage!
3: Vanop de Europese ruimtebasis Kourou in Frans-Guyana is de raket begonnen aan een eerste commerciële vlucht. Ariane 6 brengt een Franse militaire observatiesatelliet in de ruimte. Het systeem moet Europa minder afhankelijk maken van bedrijven als SpaceX van Elon Musk. Helder en droog met ook in de ochtend al de eerste zon. De kust haalt 16 graden, het binnenland dan zelfs 18 graden. Ook het weekend is zonnig, begin volgende week opnieuw wisselvalliger.

0: Amplifon te gaan.
1: Waar?
0: In de Lavendelstraat. Ingrid en haar team stonden aan baan met rood en dood. En moest het nou nog niet gehoord hebben? Ah wel, ik kon dat nog een keer zeggen. Bij Amplifon in de Lavendelstraat.
2: Bij wie?
0: Bij Ingrid.
2: En waar?
0: In de Lavendelstraat. Amplifon. Europaroten, eurdopkes en koptelefoons in duizenden colleren tegen het lawaai. Ideaal dus voor haar klensje als nog een stoets tot te zien. Amplifon. En je hebt nou

0: Juwelier Nachtergalen, plage in tal van mijn gratte koe in het midden van de stad. De schoonste juwelen of de beste aarloges, die vind je bij Juwelier Nachtergalen. En dat is een betoelboere praatje, hè. Als je passeert om die schoon vitrine, spring gerust eens binnen. Want ieder en alleen ontvangen alle met veel plezier. Zie je zomaar met jou door wat je gehaal echt geire wilt en geven een antwoord op al je vragen.
1: Diamanten, is dat van geslepen glas?
0: Nee. Voilà, je ziet het. Een antwoord op al je vragen.
2: Juwelier achterhalen. Van Dieter en Lee. Zelfbelangrijkheid.

0: is Boevenkassa nummer 1. Altijd dagverse berading.
1: Ah ja, en welke in dat?
0: Balkjes in tomatensaus, stoofvlies, volle van satékes, vers tartaar, mooion, toch als een goed.
1: Frites.
0: Een echte carnavalsfrituur.
1: Ah ja, maar ja, het zijn zelf carnavalisten. En als je er binnen gaat, zit er altijd wel links of rechts een carnavalist of 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
0: Ja, plus genoeg in ieder geval. 34 plussen binnen en van als dat goed weer is, 60 plussen boeien op één terras. Alsjeblieft.
1: Frites.
0: Alle dogen open vanaf half 5, ooit genomen op woensdag en in het weekend.
1: Oeh, in het weekend niet?
0: Ah nee, want in het weekend kun je ze poepen.
2: Oeh, poepen.
0: Nieuwe boeken. Voor allerhande evenementen, zowel privé als voor azo.
1: Info at britisfrietcatering.be. Ja, wat? Zeg hier een boeteram.
0: Nee, nee, het zijn frieten, hè.
1: Britis.
0: Ik online bestellen mogelijk.
3: Kus was daar,

een snottenballend vriend. En tussen haar twee vingers trekte ze roodje om weg te skieten. Met de vingers in haar euren en moest karten lieve neer. Ik sloeren haar ogen en nekken.

0: ja echt niet schomen. Iedereen doet dat toch? Maar vooral dat nou, man.
1: Nee, jongen. Ik doe die dinges niet. Volle smeerlap.

0: hier. Want de Kaaier is gewoon de beste café van heel Stas. Met kluisjes met de vanilof. Het is alles over Uber. Wat wil je meer hebben? Zeg dat ik het giga ga zetten. De Kaaier is gewoon de beste café van heel Stas. Zeg dat ik het giga ga zetten.
1: Het is na 40 uur

0: Want Hans de Balleman is tweetje Jury Rumburger Bolster!
1: Ronaldo, Nino, Vieters, Lojaal, allemaal leuren. Zwet zat, die zijn hier en doe graalijk in de veur. Plas naar allemaal in de landen, te samen voor de Hans, ten zat.

mig, der var gårdsøjen.

0: Voor alle afstrijk, verrompeld of niet, één adres. Miekemoois Strijkhuis op Donderwijsloon. Of voor eens kijken op miekemuisstrijkhuis.be. En hij het anders van doen? Wacht! Van kiezen tot wasparfums, jeep, geerstokjes, schoonheidsproducten. Je kent je zot niet bijzend of cement. Een cadeau voor alle kleine zijn uw vrouw van doen. Of hij het goed te maken met de divano's. Alwel ze, je moet al eens niet zieken om hier weer goed te laten rieken.
1: Mieke Moos, altijd fris en oos.
2: Strijk.

Ja, hallo, het is hier met Dirk. Zet ik een radio. Straks gaan allemaal op een café zetten. Het is een hele plezante radio. Bedankt.

0: sound of Jern. En in onze studio muziek mogen. Dat doen we wel toch suggereren.
1: Inderdaad, de Sanseveria-opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live-opnames met mixing en mastering van een full album. Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.

0: meisje wat te toeren.
1: En je zult moeten zot zijn om nog naar Gisbert te gaan, als je ziet een winnik in de Spark inkopen.
2: En als je dat eind toch zet, pak dat de rekken wat zelf gebakken pistolees met je.
3: De Spar in Winnik. Hallo.

Stuk 2018 Stijlfeer. Oostem, zij uren, tot diep in haar.

Noorderkerk van Nienhof. Ik passeer door Hondekoepert en ik pijs op dat verrol van dat Nezel en dat Wettel.

0: hier. Wat de gaasje is gewoon de beste café van heel stad. Met klasjesmissen van Inhof, het is alles over Uber. Wat wil je meer hebben? Zeg dat het Giga gaat zijn. Nee. De gaasje is gewoon de beste café van heel stad. Zeg dat het Giga gaat zijn.
1: Radio Ninove, nieuws.
2: In Brussel hebben de 27 staatshoofden en regeringsleiders van de Europese Unie een akkoord bereikt over het nieuwe defensieplan. De Europese Commissie had dat plan deze week al aangekondigd. Details zijn nog niet bekend. Er is ook een akkoord over extra steun aan Oekraïne, maar daarover is beslist zonder Hongarije, want dat blijft dwars liggen. Intussen is trouwens een nieuwe ontmoeting bevestigd tussen Oekraïne en de VS. Die vindt volgende week plaats in Saudi-Arabië. Bij de instorting van de brug over het Centrumkanaal langs de E42 snelweg in La Louvière is uiteindelijk één iemand omgekomen. De brug stortte in tijdens de afbraakwerken. Een van de arbeiders belandde in het kanaal en is later aan zijn verwondingen overleden. Het is nog onduidelijk wat de instorting heeft veroorzaakt. De hoogbejaarde man die vorige week 3 medebewoners doodde in een woonzorgcentrum in Dentergem kan ook niet blijven in de gevangenis van Merksplas. Hij was op vraag van zijn advocaten uit de gevangenis van Gent gehaald, omdat Merksplas een afdeling heeft voor gespecialiseerde zorg. Om medische redenen gaat de dader nu naar de ziekenboeg van de gevangenis in Brugge. Zijn aanhouding is deze week met een maand verlengd. Patrick Lefevre is weer thuis na een nacht in het ziekenhuis. De voormalige manager van wielerploeg Quickstep was plots onwel op restaurant, wellicht na een plotse bloeddrukval. Hij is 70. Eind vorig jaar stopte Lefevre als CEO van de ploeg. In een paar keer uitstel is de nieuwe Europese draagraket Ariane 6 dan toch met succes gelanceerd.
3: 3, 2, 1, top! Allumage 2 SR, décollage!
2: Vanop de Europese ruimtebasis Kourou in Frans-Guyana is de raket begonnen aan een eerste commerciële vlucht. Ariane 6 brengt een Franse militaire observatiesatelliet in de ruimte. Het systeem moet Europa minder afhankelijk maken van bedrijven als SpaceX van Elon Musk. Helder en droog met ook in de ochtend al de eerste zon. De kust haalt 16 graden, het binnenland dan zelfs 18 graden. Ook het weekend is zonnig, begin volgende week opnieuw wisselvalliger.

Laat van allen te zien. Door hebben we al lang op gewacht. En wat hebben we gehoord? We hebben een monument. Dat is vreed. Maar toe voes gelijk dat je bezig zit. We zijn vier op aarde.

Malokes allemaal. Ziet er nou uit alsof dat je gewoon al hier goed amuseert? Amuseert er gewoon al hier wat? Of dat je gewoon al hier wat amuseert? Maar wel, zal eens vertellen over dat keer dat ik me amuseerde. Dat was eens met carnaval op een maandagnacht. En de DJ-tijn, die mokte hun de mensen zot. En als ik zeg zot, dan bedoel ik ook zot. En weet je de reden waarom dat ze volgens mij allemaal zo zot kreeg? Dat was deze zo'n dikke sporen.

0: Verlaag strijk, verrompeld of niet? Eén adres, Miekemoes Strijkhuis op Donderwaarsloon. Of voor eens kijken op miekemuisstrijkhuis.be. En hij het anders van doen? Wacht! Van kiezen tot wasparfums, jeep, geerstokjes, schoonheidsproducten, gekentje zot niet bijzend of cement. Ik had ook een virale kleine zijn vrouw van doen. Of hij het goed te maken met de divano's? Alwel ze, je moet alles niet zieken om hier weer goed te laten rieken.
1: Mieke Moos, altijd fris en oos.
2: Strijd.
3: Waar is toch niet wanneer al te zomen?
4: Van Touch. Werken we van smeres tot zomers. Van Touch en mijn nichter. En Tijn weer zat. Van Touch zitten we op ons hat. Van Touch geklok, van Touch gezoog. Maar door commandeer. Want we gaan er allemaal voor.

Niet wist het af, alles was kuien. We zijn de geel, we kennen ons vak. Alles gegeven, liters gekapt. Alles kunnen zwaaien, niks geverklapt. Waar mijn carnaval gemist, ja, echt gemist.

0: meisje met de toeren. En je zult moeten zot zijn om nog naar Hisbert te gaan, als je ziet een winnik in de Sparking kopen.
1: En als je dat eind toch zet, pak dat de rekken wat zelfgebakken pistolees mee, hè.
2: De Spar in Winnik. Alle dogen open, behalve als het toe is.
3: Dit is de Sound of Jern. En in onze studio muziek mogen. Dat doen we wel toch suggeren.
4: Inderdaad, de Sanseveria opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 in Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live opnames met mixing en mastering van een full album. Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.

0: Het is weer de moment van het jaar. De tijd dat we ons kunnen schminken en verkleden. De kloon uithangen en met elkaar leggen.
1: 1, 2, 1, 2.

0: Tje.
1: Nu het 2 uur plat arrest, zijn we weer op gewoon. En zijn nou maar gerest, we gaan ons lotten gewoon.
0: Veel hult je en mijn niet, maar ziet ons hier weer stof. Onze schone paraplu en een voelmootje en terug weer won.
1: Ik zal hier gewoon tellen, afdalen vast, want wel bestek komt door je kas.

Ez egy Péter a Hegyavasz Forn Haskem Presser.

manier komt er van haar niet terze. Zat varken. Al trouwdagen is van haar op wat droeg.

Want Bayernpolé in Lierbeek doorgooi je zeker en vast Auguste van. Zowel veer te slopen, te zitten, te liggen of tangen. Voor alles hebben ze wel iets. En zelf van Azels met veel plezier als je niet weet wat kies. Bayernpolé, Brusselstraat 25. Of zowel Dalleboon dat ze zeggen. In Lierbeek. Bayernpolé, olé!

0: die van Annemie?
1: Of is ze niet meer goed?
0: Zij werd dringend uit om Iris Bamplifon te gooien.
1: Waar?
0: In de Lavendelstraat. Ingrid en haar team stonden aan baan met rood en dood. En moest het nou nog niet gehoord hebben? Ah wel, ik kon dat nog een keer zeggen. Bamplifon in de Lavendelstraat.
2: Bij wie?
0: Bij Ingrid.
2: En waar?
0: In de Lavendelstraat. Amplifon. Europarooten, uurdopkes en koptelefoons in duizenden koleren tegen het lawaatje. Ideaal dus voor haar klensje als nog een stoets tot te zien. Amplifon. Hij had

Aders weten twee keer niks over drugsgebruik van hun kinderen. Een pilsje drinken, dat is allemaal normaal. Maar de misdavers weten niet dat hele klein neuk drugs pakt.

aan mijn wijnlotsgingen kostte hun een bol 1000 frank, 25 euro. Maar tegenwoordig smaken ze die bol af 4 euro stik naar ons klein man Ele Kop. Ele Kop, Ele Kop, Ele Kop.

0: is Boevenkassa nummer 1. Altijd dagverse bereiding.
1: Ah ja, en welke in dat?
0: Balkjes in tomatensaus, stoofvlies, volle van satékes, vers tartaar, mooion, toch als een goed.
1: Frites.
0: Een echte carnavalsfrituur.
1: Ah ja, maar ja, het zijn zelf carnavalisten. En als je er binnen gaat, zit er altijd wel links of rechts een carnavalist of 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
0: Ja, plus genoeg in ieder geval. 34 plussen binnen en wel als dat goed weer is, 60 plussen boot op één terras. Alsjeblieft.
1: Frites.
0: Alle dogen open, vanaf al verbaasd, ooit genomen op woensdag en in het weekend.
1: Oeh, in het weekend niet?
0: Ah nee, want in het weekend kan je ze poepen.
2: Oeh, poepen.
0: Nieuwe boeken. Voor allerhande evenement, zowel privé als verras ook.
1: Info at britisfrietcatering.be. Ja, wat? Nee, hier een boeterham.
0: Nee, het zijn frieten, hè.
1: Britis.
0: Ook online bestellen mogelijk.

0: Juwelier, nachtergalen, plas en tal van een gratte koe in het midden van de stad. De schoenste juwelen of de beste aarloges, die vind je bij Juwelier Nachtergalen. En dat is een betoelboere praatje, hè. Als je passeert aan die schoen vitrine, spring gerust eens binnen. Want die er alleen ontvangen alle met veel plezier. Zie je zomaar met jou door wat je echt geire wilt en geven een antwoord op alle vragen.
1: Diamanten, is dat van geslepen glas?
0: Nee. Voilà, je ziet het. Een antwoord op alle vragen.
2: Juwelier achterhalen. Van Dieter en Lee. Zelfbelangrijkheid.

Want Bayern Pollet in Lierbeek doorgooien zeker en vast Auguste van. Zowel veer te slopen, te zitten, te liggen of tangen. Voor alles hebben ze wel iets. En zelf bijna zelfs met veel plezier als je niet weet wat kiezen. Bayern Pollet, Brusselstraat 25. Of zowel Dalleboon dat ze zeggen. In Lierbeek. Bayern Pollet, Pollet!

0: om Irish Bandplafond te gaan.
1: Waar?
0: In de Lavendelstraat. Ingrid en haar team stond daar bij met rood en dood. En moest het nou nog niet gehoord hebben? Ah wel, ik kon dat nog een keer zeggen. Bandplafond in de Lavendelstraat.
2: Bij wie?
0: Bij Ingrid.
2: En waar?
0: In de Lavendelstraat. Amplifon. Europaroten, eurdopkes en koptelefoons in duizenden colleren tegen het lawaai. Ideaal dus voor haar klensje als nog de stoets tot te zien. Amplifon. En je hebt nou

0: is
1: Boevenkassa nummer 1. Altijd dagverse berading.
0: Ah ja, en welke in dat?
1: Een balkje in tomatensaus, stoofvlies, volle van satékes, vers tartaar, mooion, toch als een goed.
0: Frites.
1: Een echte carnavalsfrituur.
0: Ah ja, maar ja, het zijn zelf carnavalisten. En als je er binnen gaat, zit er altijd wel links of rechts een carnavalist of 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
1: Ja, plus genoeg in ieder geval. 34 plussen binnen en wanneer dat goed weer is, 60 plussen boeien op één terras. Alsjeblieft.
0: Frites.
1: Alle dogen open vanaf half 5, ooit genomen op woensdag en in het weekend.
0: Oeh, in het weekend niet?
1: Ah nee, want in het weekend kun je ze poepen.
2: Oeh, poepen.
1: Nieuwe boeken. Voor allerhande evenementen, zowel privé als voor ASO.
0: Info at britisfrietcatering.be. Ja, wat? Niet hier een boeterham.
1: Nee, het zijn frieten, hè.
0: Britis.
1: Ook online bestellen mogelijk.

0: familie in de Achtergalen. Plas in tal van een gratte koe in het midden van de stad. De schoenste juwelen of de beste aarloges, die vind je bij juwelier in de Achtergalen. En dat is een betoelboere praatje, hè. Als je passeert aan die schoen vitrine, spring gerust eens binnen. Want ieder en alleen ontvangen alle met veel plezier. Zie je zomaar met jou door wat je echt geire wilt en geef een antwoord op al je vragen.
1: Diamanten? Is dat van geslepen glas?
0: Nee. Voilà, je ziet het. Een antwoord op al je vragen.
2: Juwelier achterhalen. Van Dieter en Lee. Zelfbelangrijkheid.

0: telefoon.
1: Hallo? Ah, zeg, het is hier Jean-François van de Moulin Rouge. Zeg, kan de Geulen ons cabaret niet onder alle vlegers pakken? Veer uw schreuten en roepen ik. 4, 3, 2, 1.

0: Mieke van Eno. Zet Elmer neer, want walen zijn hier weer. Vier en grosch, stelt Jeannette nog maar uit Aileveen.
1: Madde!
0: De wettels on fire.

Veergerecht, zit erop. Even talen wat gesmop. Zijn aangereed voor het echte werk. Want we zijn hier met onze deugdspoedel.

Want de Kaaier is gewoon de beste café van heel stad. Met kluisjes van hier op, het is alle dagen open. Wat wil je meer hebben? Zeg dat het Giga gezegd heb. Nee. De Kaaier is gewoon de beste café van heel stad. Zeg dat het Giga gezegd heb.

0: zijn je opgestoken met een schiere riggen, zwoor voeten of in een natte kop? Of wil dat gewoon eens goed laten soigneren? Bestel jij dan gauw een massage.
1: Welkom aan Lars voor een massage bij

0: strijkhuis.be. En hij iets anders van doen? Wacht! Van Kiezen tot wasparfums, Jeep, Geerstokskus, Skeunaatsproducten, gekentje zopniepijzend of cement. Een cadeau voor alle kleine zijn uw vrouw van doen? Of hij iets goed te mogen met de divano's? Alwel ze, je moet al eens niet zieken om hier weer goed te laten rieken.
1: Mieke Moos, altijd fris en oos.
2: Strijk.
3: Een schaal zit te woosje, het werd een rennen woosje. Ons scheunien of zijn stad, woon de beurde van Denner, kent moeilijke tijden. Weinig steden die ons benaaien. Kennen we er eens goed met lachen loter, of vallen die al in het water?

0: Het is in de Sound of Jern. En in onze studio muziek mogen. Dat doen we wel toch suggereren.
1: Inderdaad, de Sanseveria-opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live-opnames met mixing en mastering van een full album. Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.

0: liedjes schrijven. Met Draman, dat is rap gewoon. Als er toch ook om de stallion bebieken en de rest weer niks gedoen. Is dat geen riet, moet je juist toch zingen. Alle man op zijn gemak. Tot als de riet om de tekst wil wringen.
1: Oh, je niet beter thees gepakt.
0: Ik kaaf maar in, bad op mijn tan. Martijn in is, voert.

0: patat. Echt om alles, naked scotch. Ondendogelijkse sleer of politiek.
1: Kan in het leven al eens pieken. Ach, kom jong, het zal wel likken. Mij

De Kaaier is gewoon de beste café van heel stad. Met kluisjes van hier op, het is alles over noemen. Wat wil je meer hebben? Zeg dat het giga gezellig. Nee. De Kaaier is gewoon de beste café van heel stad. Zeg dat het giga gezellig.

0: As que vil fiesta com te morra peja lisegek.
1: Fabelkes. Al jaren werden er in Nino fabelkes verteld. Een fabelken hier, een fabelken door. Wij sprokkelen al die fabelkes bijeen. Je weet er nog wat het woord is? Daarom zal Stieken Trijk zijn fabelkesboek eens open doen. En alle vertellen wat er echt van tel is in Nino. Draad dagen feest in stad.

0: Voor alle afstrijk, verrompeld of niet, één adres. Miekemoois Strijkhuis op Donderwijsloon. Of voor eens kijken op miekemuisstrijkhuis.be. En hij het anders van doen? Wacht! Van kiezen tot wasparfums, jeep, geerstokjes, schoonheidsproducten, gekentje zot niet bijzend of cement. Een cadeau voor alle kleine zijn uw vrouw van doen. Of hij het goed te mogen met de divano's? Alwel ze, je moet alles niet zieken om er weer goed te laten rieken.
1: Mieke Moos, altijd fris en oors.
2: Strijk.

De rood in de Ardennen. Het is verdiend. 1, 2, 5, 9.

0: het is in de Sound of Jern. En in onze studio muziek mogen. Dat doen we wel toch suggeren.
1: Inderdaad, de Sanseveria opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live opnames met mixing en mastering van een full album. Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.

0: 9-11, I want to be in heaven.
1: Yep, la.
2: Jepla, dat was plezant, zeg. Hey, Gigi, wat ga je nog uitdoen?
3: Ah ja, Peken, ik kan bijzeg wel in Toschneke zingen eigenlijk.
2: Alleen Toschpeken? Allee, zus.

0: café.
1: Want Baai en Polé in Lierbeek doorgooi je zeker en vast aan goeste van. Zowel weer te slopen, te zitten, te liggen of tangen. Voor alles hebben ze wel iets. En zelf ben als met veel plezier als je niet weet wat kiezen. En Polé, Brusselstraat 25. Of zowel Dalleboon dat ze zeggen. In Lierbeek. En Polé,
0: Polé.

0: Radio met een hoekaf.
1: Ook in de moskee, luisteren ze naar NKW.

0: Peste carnavalistan! Zie mij hier naast wel. Ze vier als een kaffegieter. Ik stond hier echt voor te trillen op mijn bien. Maar mijn vriend ongelooflijk gevoel om hier verhaal allemaal als 53ste stadsprins van Inhof te meegestoon.
1: De prinsje van Tjoer zal er van haar bos op zijn. Ik weet dat het een echt Inhofieter is. Hij is al meer dan 30 jaar actief in carnaval Inhof. Als er eens goed in de zool zit, komt hij deze keer nog heen. Want het is een van Eilen. Ik zet de carnavalgroep, hier veel plezier, maar deze jaar feesten.

meester van Ninove. Er is in uw regio echter wel een andere interessante vacature als kostvrouw in het Vlaams Huis. Mocht u hier enige interesse in hebben, gelieve ons spoedig te contacteren.

0: luistert die van Annemie?
1: Of is ze niet meer goed?
0: Zij werd dringend uit om Iris Bamplifon te gooien.
1: Hoor?
0: In de lavendelstroot. Ingrid en haar team stond aan met rood en dood. En moest het nou nog niet geur dimmen? Ah wel, ik kon dat nog een keer zeggen. Bamplifon in de lavendelstroot.
2: Bij wie?
0: Bij Ingrid.
2: En hoor?
0: In de lavendelstroot. Amplifon. Europarooten, eurdopkes en koptelefoons in duizenden kolleren tegen het lawaai. Ideaal dus voor haar klensje als nog een stoets tot te zien. Amplifon. En het nou

0: Willem Dachtergalen, plas in tal van een gratte koe in het midden van de stad. De schoonste juwelen of de beste aarloges, die vind je bij Willem Dachtergalen. En dat is een betoelboere praatje, hè. Als je passeert aan die schoon vitrine, spring gerust eens binnen. Want ieder en alleen ontvangen alle met veel plezier. Zie je zomaar met jou door wat je echt geire wilt en geven een antwoord op al je vragen.
1: Diamanten? Is dat van geslepen glas?
0: Nee. Voilà, je ziet het. Een antwoord op al je vragen.
2: Juwelier achterhalen. Van Dieter en Lee. Zelfbelangrijkheid.

0: is...
1: Boevenkassa nummer 1. Altijd dagverse bereiding.
0: Ah ja? En welke in dat, hè?
1: Balkjes in tomatensaus, stoofvlies, volle van satékes, vers tartaar, mooion, toch als een goed.
0: Frites!
1: Een echte carnavalsfrituur.
0: Ah ja, maar ja, het zijn zelf carnavalisten. En als je er binnen gaat, ziet er altijd wel links of rechts een carnavalist op 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
1: Ja, plosje genoeg in ieder geval. 34 plosjes binnen en van als dat goed weer is, 60 plosjes boot op één terras. Alsjeblieft.
0: Frites!
1: Alle dogen open vanaf over 5, ooit genomen op woensdag en in het weekend.
0: Oeh, in het weekend niet?
1: Ah nee, want in het weekend kan je ze poepen.
2: Hoe poepen?
1: Nieuwe boeken. Voor allerhande evenementen, zowel privé als voor ASO.
0: Info at britusfrietcatering.be. Ja, wat? Nee, hier een boeterham.
1: Nee, het zijn frieten, hè.
0: Britus.
1: Ook online bestellen mogelijk.

0: Bertoon. Ma, zie ik wie dat er door is? Skijt namig!
1: Shh. Ik, van mijn witkapoen.

0: fait loeken, dat doet me bloezen.
1: Kom dan hier, dat ik het tegen mijn gelee trek.
0: Oei, aan zo'n rieken dat je gaat doet. En als ik een skun verre kijkers.
1: Ah, godverdomme, ondertussen zit je hier weer al om mijn gat. Ga ze staat er ik?
0: Ik ken je maar toch, ik ben er niet veel loeken, hè.
1: Oh, wat zotte dus. Kom, we gaan een sloken placeren.
0: Niet, we gaan eerst ons dansken nog eens doen, hè.
2: Alle dansmariekes, op alle plus. Stoksken in haar hand, gat achterhoortje en tette verhoortje. Opdraaien. 1, 2, 3.

0: niet. Gegooid op de lampen, kak niet ooit hangen zeker.
1: En toch niet afhalven, hè, tot als je hoesting krijgt. Wat daar van strand dat je zet.

0: Leila, kak of geen kak. De pot op.
1: Moet ik ik wel een keer iets zeggen? Komt allemaal goed overeen, my darling. One of the most beautiful things is me, my darling.

0: Oostdaaske zit je erop. Kom, geef dus hier nog iets. Betere stikken naar kleuten dan naar kleuten en stikken.
1: Nee, kom. We gaan slopen. Spoor dat keisblokken. De proces is nog lang.
2: De

Belgisch. Van de Kaaier is gewoon de beste café van heel stad. Met kluisjes van hier op, het is alle dagen open. Wat moet je meer hebben? Zeg dat ik het niet ga zeggen. Nee. De Kaaier is gewoon de beste café van heel stad. Zeg dat ik het niet ga zeggen.

0: Kirsten, merci, bedankt, bonjour. Ik blijf nog een week toes met een briefje van dokter.
1: Radio Nieuwkast.

0: Voor alle afstrijk, verrompeld of niet, één adres. Miekemoois Strijkhuis op Donderwijsloon. Of voor eens kijken op miekemuisstrijkhuis.be. En hij het anders van doen? Wacht! Van kiezen tot wasparfums, jeep, geerstokjes, schoonheidsproducten, gekentje zot niet bijzend of cement. Een cadeau voor alle kleine zijn uw vrouw van doen. Of hij het goed te mogen met de divano's? Alwel ze, je moet alles niet zieken om hier weer goed te laten rieken.
1: Mieke Moos, altijd fris en oos.
2: Strijk.

0: Tsjechioor van Aertenaar. Waarlijk hier weer naar de Sintje van carnaval. Draad ogen en achten op de vlicht voor de realiteit. We trekken erop oog, we honden van deer. En als de kat van oog is...
1: Ja, ze is weg, ze is weg.
2: Allee, kom toe. Zal ik dat spel hier mooi in hang?
1: Ja, want we hebben hier niet te vieren.
2: Ah ja?
1: Zij gereed.
2: Jorgie, ben gereed.
1: Zij gereed.
2: Per 20 jaar. Per

0: jaar. Het is hier niet eens in de bakken bier gevallen.
1: Allee, we zijn kleutnummer.
0: Oh, weet je wat? Ik weet een muziekje waarmee dat we zijn batterijsken oplopen.
1: Ah ja?
0: Joodse.
1: Huh? D'accord.

0: Het is in de Sound of Jern. En in onze studio muziek mogen... dat doen we wel toch suggereren.
1: Inderdaad, de Sanseveria-opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 in Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live-opnames met mixing en mastering van een full album... Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.

0: gisbeisje met de toerten.
1: En je zou moeten zot zijn om nog een gisbeis te rang als je hier een winnik in de Spark in kopen.
2: En als je dat op de eind toch zet, pak dat de rekken wat zelfgebakken pistolees mee je.
3: De Spar in Winnik.

0: Hoi.
1: Hey. Wat is dat met die Anneke?
2: Ja, maar ja, nee. Heb je man Anneke gezien, hè?
1: Hey. Maar die zit niet helemaal zonder slash nog.
2: Ska-broeders, hè, man. Jongen, hey. Dat die zitten.
1: Maar de Van Veren stond allemaal schoon, hey, ik zeg.
2: Moet een mooie schoennootje doen, hè, aan met die binnenkomen.
1: Dat is niet een moskee, zeker?
2: Maar die mannen zitten niet op een blote voet, dat zeg.
1: Maar ziet de ander een roos, Siemens aan boord.
2: Ze zitten niet helemaal met je hand naar roos.
1: Hey, we gaan doen. Oh, pas op, want anders ja, ontzien. Kom.
2: We gaan een vriendelijk doen, kom.
1: Ja,
2: kom. Ga maar lachen.
1: Zijn we goed? Zijn toffe jongens, hè?
2: Ja, goed, jongens. Dan lachen.
1: Laat ons
2: vullen op ons gemak.
1: Ja, kom.
2: Hey. We gaan weer achteruit,
1: jongen.
2: Lachen, lachen, lachen. Ja, ja. Jo, zijn vinger een keer
1: wijzen. Jos, hebben we nog boete gehad, want dat gaat voor die anders
2: niet. Maar nog een keer, kom maar niet van een keer binnen. Salut, jongens.
1: Jo, maar ja, jongens.

0: café.
1: Want Brian Polé in Lierbeek doorgooi je zeker en vast aan goeste fan. Zowel veer te slopen, te zitten, te liggen of tangen. Voor alles hebben ze wel iets. En zelf benazels met veel plezier als je niet weet wat kiezen. En Polé, Brusselstraat 25. Of zowel Dalleboon dat ze zeggen. In Lierbeek. En Polé, Polé!
2: Radio Ninove, nieuws.
3: In Brussel hebben de 27 staatshoofden en regeringsleiders van de Europese Unie een akkoord bereikt over het nieuwe defensieplan. De Europese Commissie had dat plan deze week al aangekondigd. Details zijn nog niet bekend. Er is ook een akkoord over extra steun aan Oekraïne, maar daarover is beslist zonder Hongarije, want dat blijft dwars liggen. Intussen is trouwens een nieuwe ontmoeting bevestigd tussen Oekraïne en de VS. Die vindt volgende week plaats in Saoedi-Arabië. Bij de instorting van de brug over het Centrumkanaal langs de E42 snelweg in La Louvière is uiteindelijk één iemand omgekomen. De brug stortte in tijdens de afbraakwerken. Een van de arbeiders belandde in het kanaal en is later aan zijn verwondingen overleden. Het is nog onduidelijk wat de instorting heeft veroorzaakt. De hoogbejaarde man die vorige week 3 medebewoners doodde in een woonzorgcentrum in Dentergem kan ook niet blijven in de gevangenis van Merksplas. Hij was op vraag van zijn advocaten uit de gevangenis van Gent gehaald, omdat Merksplas een afdeling heeft voor gespecialiseerde zorg. Om medische redenen gaat de dader nu naar de ziekenboeg van de gevangenis in Brugge. Zijn aanhouding is deze week met een maand verlengd. Patrick Lefevre is weer thuis na een nacht in het ziekenhuis. De voormalige manager van wielerploeg Quickstep was plots onwel op restaurant, wellicht na een plotse bloeddrukval. Hij is 70. Eind vorig jaar stopte Lefevre als CEO van de ploeg. In een paar keer uitstel is de nieuwe Europese draagraket Ariane 6 dan toch met succes gelanceerd.
4: 3, 2, 1, top! Allumage 2 SR, décollage!
3: Vanop de Europese ruimtebasis Kourou in Frans-Guyana is de raket begonnen aan een eerste commerciële vlucht. Ariane 6 brengt een Franse militaire observatiesatelliet in de ruimte. Het systeem moet Europa minder afhankelijk maken van bedrijven als SpaceX van Elon Musk. Helder en droog met ook in de ochtend al de eerste zon. De kust haalt 16 graden, het binnenland dan zelfs 18 graden. Ook het weekend is zonnig, begin volgende week opnieuw wisselvalliger.

0: om Irish Bandplafond te gaan.
1: Hoor?
0: In de Lavendelstraat. Ingrid en haar team stond daar bij met rood en dood. En moest het nou nog niet gehoord hebben? Ah wel, ik kon dat nog een keer zeggen. Baanplafond in de Lavendelstraat.
2: Bij wie?
0: Bij Ingrid.
2: En waar?
0: In de Lavendelstraat. Amplifon. Europarouten, uurdopjes en koptelefoons in duizenden kolleren tegen het lawaai. Ideaal dus voor haar klensje als nog de stoets tot te zien. Amplifon.

0: Pade? A. O Stefanie? A. Onze Veske Prins?
1: A Jood? Dat is een vrieze. Op mijn wagen, van de Gielman naar de Fix. Allerwichtensteken voor de winch in slaap.

0: Willy in de Achtergalen. Plas in tal van een gratte koe in het midden van de stad. De schoenste juwelen of de beste aarloges, die vind je bij Willy in de Achtergalen. En dat is een betoelboere praatje, hè. Als je passeert om die schoenvitrine, spring gerust eens binnen. Want ieder en alleen ontvangen alle met veel plezier. Zie je zomaar met jou door wat je echt geire wilt en geven een antwoord op al je vragen.
1: Diamanten? Is dat van geslepen glas?
0: Nee. Voilà, je ziet het. Een antwoord op al je vragen.
2: Juwelier achterhalen. Van Dieter en Lee. Zelfbelangrijkheid.

0: Brit is.
1: Bovenkassa nummer 1. Altijd dagverse bereiding.
0: Ah ja? En welke in dat, hè?
1: Balkjes in tomatensaus, stoofvlies, vollevan, satékes, vers tartaar, mooion, toch als een goed.
0: Brit is.
1: Een echte carnavalsfrituur.
0: Ah jongen, ja, het zijn zelf carnavalisten. En als je er binnen gaat, ziet eruit dat wel links of rechts een carnavalist of 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
1: Ja, plus genoeg in ieder geval. 34 plussen binnen en van als dat goed weer is, 60 plussen boot op één terras, als dat blijft.
0: Brit is.
1: Alle dogen open vanaf half 5, ooit genomen op woensdag en in het weekend.
0: Oeh, in het weekend niet?
1: Ah nee, want in het weekend kan je ze boeken.
2: Hoe poepen?
1: Nieuwe boeken. Voor allerhande evenementen, zowel privé als voor ASO.
0: Info at britisfrietcatering.be. Ja, wat? Zeg hier een boterham.
1: Nee, het zijn frieten, hè.
0: Britis.
1: Ook online bestellen mogelijk.

Gent, Baen Pollet en Lierbeek doorgooien zeker en vast Auguste Ven. Zowel weer te slopen, te zitten, te liggen of tangen, voor alles hebben ze wel iets. En zelf ben zelfs met veel plezier als je niet weet wat kiezen. Baen Pollet, Brusselstraat 25, of zowel Dalleboon dat ze zeggen, in Lierbeek. Baen Pollet, olé!

0: namen mir? Und fühlst du nicht mehr gut?
1: Die werden dringend tot, um ihr Bampelfond zu holen.
0: Wo?
1: In der Lavendelstraat. Ingrid en haar team stond daarbij met rood en dood. En moest het nou nog niet gehoord hebben? Ah wel, ik kon dat nog een keer zeggen. Bij een plafond in de Lavendelstraat.
2: Bij wie?
1: Bij Ingrid.
2: En waar?
1: In de Lavendelstraat. Aan plafond. Europaroten, eurdopkes en koptelefoons in duizenden kolleren tegen het lawaatje. Ideaal dus voor haar klensje als nog een stoets tot te zien. Amplifon. En het naam

0: is...
1: Bovenkassa nummer 1. Altijd dagverse bereiding.
0: Ah ja? En welke in dat, hè?
1: Balkjes in tomatensaus, stoofvlies, volle van, satékes, vers tartaar, mooion, toch als een goed.
0: Frites!
1: Een echte carnavalsfrituur.
0: Ah jongen, ja, het zijn zelf carnavalisten. En als je er binnen gaat, zit er altijd wel links of rechts een carnavalist of 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
1: Ja, plosje genoeg in ieder geval. 34 plosjes binnen en wel als dat goed weer is, 60 plosjes boot op één terras. Alsjeblieft.
0: Frites!
1: Alle dagen open vanaf 4:30, ooit genomen op woensdag en in het weekend.
0: Oeh, in het weekend niet?
1: Ah nee, want in het weekend kan je ze poepen.
2: Hoe poepen?
1: Nee, boeken. Voor allerhande evenementen, zowel privé als verras ook.
0: Info at britisfrietcatering.be. Ja, wat? Nee, hier een boeterham.
1: Nee, het zijn frieten, hè.
0: Britis.
1: Ook online bestellen mogelijk.

0: Juwelier, nachtergalen, plas en tal van mijn grattenkoeën midden van de stad. De schoonste juwelen of de beste aarloges, die vind je bij juwelier nachtergalen. En dat is een betoelboere prijzen, hè. Als je passeert aan die schoon vitrine, spring gerust eens binnen. Want ieder en leen ontvangen alle met veel plezier. Zie je zomaar met jou door wat je ha echt geire wilt en geven een antwoord op al je vragen.
1: Diamanten, is dat van geslepen glas?
0: Nee. Voilà, je ziet het. Een antwoord op al je vragen.
2: Juwelier achterhalen. Bouw Dieter en Lee. Zelfbelangrijkheid.

0: telefoon.
1: Hallo? Ah, zeg, het is hier Jean-François van de Moulin Rouge. Zeg, ken de Geulen ons cabaret die onder alle vlegers pakken? Veer uw schreuten en roepen ik.

0: Godverdomme, godverdomme. Ik zit hier vernervel met van die volpistjes. Ostas Pooja, pakt eens dan een vliegenvanger.
1: Wat? Welke vanger?
0: Ah, dan aan het trikken. Daarmee zijn ze direct dood.
1: Ai, maskoop, zijn batterie zijn vernair plat.
0: Dat min je nou toch niet? Ik heb het dan nog zo gezegd. Lot je batterie op. Monieën teppen. Maar nou zitten we er hier mee, hè?
1: Ai, ai, ai.

0: Bayern Polé in Lierbeek. Doorgooien zeker en vast Augustenven. Zowel veer te slopen, te zitten, te liggen of tangen. Voor alles hebben ze wel iets. En zelf ben zelfs met veel plezier als je niet weet wat kiezen. Bayern Polé, Brusselstraat 25. Of zowel Dalleboon dat ze zeggen. In Lierbeek. Bayern Polé.
1: Radio Ninove, nieuws.
2: In Brussel hebben de 27 staatshoofden en regeringsleiders van de Europese Unie een akkoord bereikt over het nieuwe defensieplan. De Europese Commissie had dat plan deze week al aangekondigd. Details zijn nog niet bekend. Er is ook een akkoord over extra steun aan Oekraïne, maar daarover is beslist zonder Hongarije, want dat blijft dwars liggen. Intussen is trouwens een nieuwe ontmoeting bevestigd tussen Oekraïne en de VS. Die vindt volgende week plaats in Saoedi-Arabië. Bij de instorting van de brug over het centrumkanaal langs de E42-snelweg in La Louvière is uiteindelijk één iemand omgekomen. De brug stortte in tijdens de afbraakwerken. Een van de arbeiders belandde in het kanaal en is later aan zijn verwondingen overleden. Het is nog onduidelijk wat de instorting heeft veroorzaakt. De hoogbejaarde man die vorige week 3 medebewoners doodde in een woonzorgcentrum in Dentergem kan ook niet blijven in de gevangenis van Merksplas. Hij was op vraag van zijn advocaten uit de gevangenis van Gent gehaald, omdat Merksplas een afdeling heeft voor gespecialiseerde zorg. Om medische redenen gaat de dader nu naar de ziekenboeg van de gevangenis in Brugge. Zijn aanhouding is deze week met een maand verlengd. Patrick Lefevre is weer thuis na een nacht in het ziekenhuis. De voormalige manager van wielerploeg Quickstep was plots onwel op restaurant, wellicht na een plotse bloeddrukval. Hij is 70. Eind vorig jaar stopte Lefevre als CEO van de ploeg. In een paar keer uitstel is de nieuwe Europese draagraket Ariane 6 dan toch met succes gelanceerd.
3: 3, 2, 1, top! Allumage 2SR, décollage!
2: Vanop de Europese ruimtebasis Kourou in Frans-Guyana is de raket begonnen aan een eerste commerciële vlucht. Ariane 6 brengt een Franse militaire observatiesatelliet in de ruimte. Het systeem moet Europa minder afhankelijk maken van bedrijven als SpaceX van Elon Musk. Helder en droog met ook in de ochtend al de eerste zon. De kust haalt 16 graden, het binnenland dan zelfs 18 graden. Ook het weekend is zonnig, begin volgende week opnieuw wisselvalliger.